Pak je maar nou eens een kijk. Weer een vijf, pak je maar. Waar ben jij nog godverdomme van?

Kopkaasverzamelaar. Schaamluis detectiepoortje. Kontkrabbertje. Diarree-inluisspijkertje.

0: anuskontklepje.
1: Martial Sonic.
0: Smeg maar, boer. Schaamluis detectiepoortje. Kom, kom, kom, kom, kom, krabbertje.